0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Headlines. Goedemorgen. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken. Maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten, zoals sport, muziek of tekenlessen. De nieuwe hervorming komt er op initiatief van de steden en gemeenten. Maar daar betalen ouders dus wel een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij wilde met vrienden zwemmen voor wat verkoeling, maar hij raakte in de problemen. Hulpdiensten konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht raakte de man in moeilijkheden door draaikolken in het water. Het onderzoek loopt nog. In Venezuela hebben reddingswerkers het afgelopen weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de 2 zware aardbevingen vorige week. Intussen is de dodental opgelopen tot 1450. Ook meer dan 4000 mensen raakten gewond en meer dan 50.000 mensen zijn nog vermist. De VS zetten intussen extra militairen in en Europese landen sturen hulpmiddelen en reddingswerkers. Ook ons land beslist om het BFAS-team te sturen naar het getroffen gebied. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet bij maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen en vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden.

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonnij. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 10 uur. Top 2. We make you move.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: VR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
6: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
8: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

Headlines. Goedemorgen. Wie de voorbije jaren al eens een snelheids- of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de veel extra kosten. Vlaams binnenlandminister Krivits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken, maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten zoals sport, muziek of tekenlessen. Maar daar betalen ouders een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In het Jubelpark in Brussel was het gisteravond groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had meer dan 8500 mensen uitgenodigd. Het was een typisch Amerikaanse ervaring met cheerleaders, line dancing, Amerikaans eten en een drone- en vuurwerkshow. Onze premier De Wever was er ook bij. Hij gaf zelfs een toespraak waarin hij de sterke band tussen ons land en de VS benadrukte. Ons land gaf als geschenk ook een kristallen vaas. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales trouwens tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van het zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot 25 graden. Dit is

Wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 10 uur. Top 2. We make you move.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
2: Modu van.
5: Helikwie dat er wint, wieder maar ik kom in het zak slimmer.
6: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
7: Top 2. We make you move.

0: headlines.
1: Goedemorgen. Er groeien steeds meer kinderen op in een zware thuissituatie. Meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. De meldingen gaan over verschillende soorten, bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Eind februari trokken de verschillende vertrouwenscentra nog aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. Wie de voorbije jaren alleen zijn snelheids- of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenen onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierskosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vlaams binnenlandminister Grevits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. Het zogenaamde energiedelen flopt in Vlaanderen volledig. Al 4 jaar kan je in ons land groene energie, die je zonnepanelen te veel hebben opgewekt, virtueel wegschenken of verkopen. Maar het gebeurt in de praktijk amper. Slechts 4.500 mensen deelden hun energie vorig jaar, terwijl 1 miljoen mensen zonnepanelen hebben. Komt omdat we het systeem te complex, te duur en klantonvriendelijk vinden. Zo moet je de energie vaak binnen het kwartier gebruiken en je betaalt er tot 150 euro extra per jaar. Voor. En onze rode duivels zijn in volle voorbereiding voor de 16e finales op het WK voetbal. Die spelen ze overmorgen tegen Senegal. Zene de Bas trainde voor het eerst weer gedeeltelijk mee met de groep. Opvallend, Leandro Trossard, die nog de man van de match was tegen Nieuw-Zeeland, was niet op training. Hij is niet 100% fit. Gisteren plaatste Canada zich trouwens als eerste land voor de 8e finales. Het won met 1-0 van Zuid-Afrika. Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen. Vanaf het westen dan meer wolken en wat lichte regen tot zo'n 25 graden.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 heftrucks.
3: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

Straks wordt top 2 gehackt. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheim. Ontdek alles over Secrets. Straks vanaf 10 uur. Top 2. We make you move.

0: We make you move. Dit is top 2. Top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. Meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Het gaat bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Verschillende vertrouwenscentra trokken al aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al 1000 verdachte websites geblokkeerd. Daardoor werden bijna 300.000 consumenten via een waarschuwingspagina beschermd tegen mogelijke fraude. In heel vorig jaar blokkeerde de

0: economische inspectie zo'n 1200 websites. Het zet dus nog een extra tandje bij in de strijd tegen online oplichting. Het kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen bij illegale praktijken. En leerlingen van een gemeenschapsschool in Essenen in Aflichem hebben vanaf vandaag al zomervakantie. De school blijft dicht omdat er bij een brand in de buurt asbest is vrijgekomen afgelopen weekend. De gemeente legde een ruime perimeter vast met strenge veiligheidsmaatregelen. Ook buurtbewoners mogen niet in een tuin of terras gaan zitten en zeker niet poetsen. Een bodemdeskundige onderzoekt straks of er asbestdeeltjes zijn verspreid. Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we meer wolken met wat lichte regen en opnieuw 25 graden. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door...

0: 2 hart.
1: 6 uur lang duiken we in de wereld van Secrets. Het is een gloednieuw festival dat het eerst haar adem gaat happen op 1 en 2 augustus in Bonheide. Ze gaan het 6 uur lang hier de radio hacken en ik ga dat doen hier samen met de organisatrice. Dag Anne.
2: Hallo, dag Valerie.
1: Zeg, ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
1: Hoe is dat voor de eerste keer zo'n festival organiseren? Is dat met de nodige stressjes hier en daar?
2: Ja, hier en daar wel. Hè. Het is nog veel zoeken, maar ik voel dat we er gaan komen.
1: Oké, heb je al ervaring met het organiseren van events?
2: Goh, we hebben een kasteeldomein waar dat festival ook gaat plaatsvinden.
1: In Bonheide?
2: In Bonheide. En daar hebben we al kleinere evenementjes georganiseerd.
1: Oké.
2: Niet van deze grootorde.
1: Oké. Dus deze keer gaan jullie het iets groter gaan aanpakken. Maar om even terug naar de basic te gaan. Wie of wat is Secrets? Of waarvoor staat Secrets?
2: Ja, Secrets staat vooral de Z achteraan. Het is speciaal geschreven. Dus we
1: met een Z.
2: Ja, Secrets is met een Z achteraan. En de Z komt dan van Zelaar, van de naam van het domein. Zo is dat een beetje tot stand gekomen. Ik denk dat we meer dan 50 namen hebben opgeschreven en dat was de winnaar.
1: Oké. Waarom dan uiteindelijk zo'n eigen festival organiseren? Of ja, beter gezegd, hoe begin je daaraan? Ja, je hebt dan wel het domein.
2: Ja.
1: Ja, en dan?
2: Dat was eigenlijk de insteek. Een fantastisch domein, een kasteel erop. Dat vraagt gewoon voor zoiets te organiseren. Hoe begin je daaraan? Je begint met de DJ's uiteraard, denk ik. Als je een goede line-up kunt bij elkaar krijgen, dan volgt de rest vanzelf. Hè.
1: Ja, we gaan zo meteen al iets dieper in op die line-up en al de DJ's. Maar blijf we houden hangen met Secrets bij Top Hacked hier met de Z van Zelaar.
0: Top 2 Hacked. Secrets.

0: Goh, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Moe of nee, Marokko?
0: Moe.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hangen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
5: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Moduvan.
6: Helik wie dat er wint, wie er mooie kabinetten zak slimmer.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
8: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
9: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG.

0: Twee hart.
1: De muziek is hier zorgvuldig gekozen door de mensen van Secret Festival. En het is geen secret dat Secret in Bonheide plaatsvindt, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Met de zet van?
2: Zellaar.
1: Ha. Zeg, het is wel echt een heel erg mooie en bijzondere locatie, hè?
2: Ja, absoluut. Het is echt een prachtig domein. We hebben een prachtig kasteel staan. Het is echt de moeite waard.
1: En jouw man heeft daar iets mee te maken?
2: Ja, mijn man heeft erfpacht op het kasteel, allee, op de gebouwen en de gronden er rond.
1: Heel zot.
2: Ja, dat is echt wel zot. Echt plezant.
1: Goed, dus dan heb je daar een domein met een kasteel. En dan heb je dit hele festival te organiseren. Maar hoe begin je dan daaraan? Want ja, je moet je ruimte dan indelen. Dus hoe gaat dat in zijn gang?
2: Ja, mijn man is vooral bezig geweest met hoe dat het festivalterrein er zou gaan uitzien. Hij heeft dan beslist dat het podium vlak voor het kasteel komt te staan. We gaan het podium bouwen met twee grote torens die dan eigenlijk ja, een beetje gelijk als de torens van het kasteel gaan zijn. Maar onze decor is dan eigenlijk het kasteel. Hè. Dus ja. We gaan een minimalistisch podium hebben met dan als decor het kasteel. Ja.
1: Je kijkt dus als bezoeker naar het kasteel.
2: Ja, absoluut.
1: Oké, tof. Heel goed. Ja, ik denk, het is nu de eerste keer dat jullie dat doen, maar richting de toekomst gekeken, dat er wel nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden zijn als je dan op zo'n groot domein zit.
2: Ja, eventueel wel. We hebben nu heel de strook voor het kasteel die we gaan benutten als het festivalterrein. Maar we hebben nog een wijde gedeelte, zal ik zeggen, naast het kasteel. Wat we eventueel, mits als de vergunningen het toelaten, ja. Misschien nog een kleine tweede stage kunnen zetten, maar dat is echt toekomstmuziek.
1: Ja, zeker. Ja. Komt goed. Zeg, wat is dan zo de grootste troef van jullie festival?
2: Goh, ja, het kasteel, uiteraard. Hè? En onze line-up vind ik ook wel een hele grote.
1: Zeker. Mag je zeker trots op zijn. Het Secret.
0: Top 2 Hacked. Secrets.

0: Hey, ben je nog steeds goed ontgaan op de goede muziek? Het is allemaal te danken aan Secrets hier op Top 2.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Lowlands.
1: Goedemorgen. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van

0: van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Dilyes. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. Ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. Op een cruiseschip voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd omdat er brand was uitgebroken. Het gebeurde in de keuken van het schip. Het lag op dat moment voor anker in een haven. Door de zware rookontwikkeling moesten alle 163 passagiers en crewleden van boord. Niemand raakte gewond. En in Frankrijk stierven al zeker 1000 mensen door de extreme hitte, dat meldt de gezondheidsdienst. Frankrijk was vorige week een van de zwaarst getroffen landen in Europa door de hitte met temperaturen boven de 40 graden. Vooral oudere mensen stierven de afgelopen week. Zo'n 85% van de slachtoffers was 65 jaar of ouder. Mortuaria in Parijs kunnen de toestroom van lichamen niet meer aan en slaan alarm. Het stadsbestuur heeft 2 tijdelijke opslagunits geïnstalleerd. Het is zonnig en droog. Het wordt ook minder heet met maximaal tussen 20 en graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we dan meer wolken met wat lichte regen en 25 graden opnieuw. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Secret.

0: gehaakt.
1: Top 2 klinkt vandaag net dat tikkeltje anders, want 6 uur lang nemen de mensen van Secret het hier over. Of ja, toch alleszins aan. En if you like what you hear, dan moet je zeker afkomen op 1 en 2 augustus, want dan doen ze het voor de allereerste keer en geen festival zonder een line-up. Hoe begin je daar nu aan, Anne?
2: Ja, je begint een beetje te denken van, goh, waar ging ik vroeger op uit?
1: Aha.
2: Als we naar de discotheken gingen, wie hoorden we graag, wat hoorden we graag? En ja, ik heb toch wel mijn best gedaan, denk ik.
1: Heb je dan gewerkt met een soort van lijst van most wanted DJ's? Of hoe zet je eigenlijk die muzikale lijnen? Want het is ook, het gaat van links naar rechts ook wel. En ik denk dat dat ook wel een beetje de bedoeling is dat jullie willen brengen bij Secrets.
2: Ja, absoluut. We willen graag een beetje variatie brengen. Het moet niet de hele dag hetzelfde zijn. Iedereen mag zijn eigen ding doen. Er is wel een rode draad die ik wel een beetje wil behouden tijdens de 2 dagen. En dat is dat er toch wel een paar bootlegsjes of zo gedraaid wordt. Of toch herkenbare muziek voor de mensen, want herkenbare muziek doet dansen.
1: Ja, zo af en toe een bekend vocalke.
2: Ja.
1: Maar voor de rest mag het dan weer lekker diep gaan.
2: Ja.
1: Oké. Heel wat mooie namen te spotten. Op jullie festival is er zo eentje waar dat jullie het meest trots op zijn?
2: Oh, eentje. Ik ben trots op heel mijn line-up.
1: Zeker, goed gedaan ook.
2: Bijvoorbeeld de Push is een Junior Jack. Daar ben ik toch ook wel heel blij mee.
1: Zeker.
2: De Mackenzie, Jan Vervloed. Allee. En dan ook meer lokaal gegaan. Hè. Ik vind dat toch ook wel belangrijk dat we bij de lokalen toch ook wel eens de kans kunnen geven.
1: Jazeker, absoluut. Ja. Hoe begin je daar dan aan? Contacteer je die mensen zelf of komen ze dan ook naar jou toe?
2: Ja, er zijn er die zelf sturen. Want we hebben er eentje die van zijn eigen eigenlijk naar ons gekomen is. En hebben er dan ook mee opgezet. Dat is de B-Ray. Maar we hebben dan ook een Kenny, dat is een goede vriend aan huis, zal ik zeggen.
1: Aha, leuk.
2: Die heeft ook met een verjaardag komen spelen en ik vond dat hij dat heel goed gedaan had. Dus hij mocht van ons ook komen.
1: Zeker. Zeg, vond je het een moeilijke puzzel om te leggen? Want je hebt dan natuurlijk een idee van wie je allemaal op je festival wilt. Maar natuurlijk is dat planninggewijs ook niet altijd evident, want tussen de DJ-zomer heb je veel nee's gekregen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vond dat er eigenlijk nog heel veel DJ's beschikbaar waren. Soms was het wel een beetje puzzelen met de uren. Maar eigenlijk waren ze bijna allemaal beschikbaar die dat ik gestuurd heb.
1: Oké. Zeg, ja. Goed gedaan, goed geweest daar. De Kenny, daar hebben we ook nog een kistset van liggen. Hè? Dus weet je wat we daarvan kunnen verwachten?
2: Kenny die speelt heel goed. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet dat naar luisteren. Dat is echt dansbaar. Het is herkenbaar. En daarom dat ik dat eigenlijk wel heel goed vind.
1: Ik ben heel benieuwd. Kenny in de mix.
0: Top 2 haakt. Secrets.
3: Let me take you on a journey. Come with me on this journey. I hear home in that bass. Turn my face to the place of the sun. I dance in tongues. Tongues of spirit speaking myth as I journey inside abyss, sweet, sweet abyss.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Top 2.
2: Top 2 haakt. Secrets.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Top 2. We make you move. Top 2 hacked. Secrets.

0: 2 hart.
1: Oké, even een kleine vibe check. Secrets, nog alles oké?
2: Ja hoor.
1: Zeker. Er zit al bijna een helft van een 6 uur lange radio takeover hier op Top 2. En we gaan het nog even hebben over iets dat bijna even belangrijk is dan de muziek. Namelijk het eten. Want wat heerlijks valt er allemaal te smullen op Secrets?
2: Ja, wel wat eigenlijk. We hebben verschillende foodkramen staan.
1: Uh-huh.
2: We hebben een fritkraam, een kraam met visgerechten en pizza in Italiaans. En dan ook nog ijsjes, speciale ijsjes, swirls.
1: Dat ken ik niet. Een soort softijsachtig of zo?
2: Ja, een soort softijsachtig. Met dan speciale toppings erop die je zelf kunt kiezen.
1: Oké, leuk. Dat is een heel groot, vrij breed, gevarieerd aanbod. Dat is voor eigenlijk als je zo een hongerken hebt richting de avond. Of als je al wat gedronken hebt, dan even zo zakken. Maar je hebt ook iets waar je eigenlijk een goed foken kunt gaan leggen voor het festival.
2: Ja, we hebben onze Secrets Brunch. Dus dat wil zeggen dat je binnen in het kasteel kan komen een ontbijtformule doen. Dat is wel heel speciaal, want de plaatsen zijn ook beperkt.
1: Uh-huh.
2: En dat is dan van 11 tot 1. En dan kan je eigenlijk na de brunch gewoon het terrein op en dan begint het festival. Dus dat is ideaal.
1: Oké, okay. En wat kunnen de mensen daar allemaal dan krijgen?
2: Dat is ook redelijk uitgebreid. Dus je hebt echt charcuterie, groentjes, salades, eitjes, spek, worstjes. We hebben koffiekoeken, verschillende soorten broodjes en dan dessertmogelijkheden, muffins, taart. Het is echt heel uitgebreid.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van VIP-formule eigenlijk. De Secret Brunch, dat eigenlijk dan een soort ontbijt dan toch achtig
2: ja,
1: is.
2: Ongeveer,
1: zo moet
2: ja,
1: ik het zien, ja. En hoe zit dat met de drankjes?
2: Ja, dus de dranken op het ontbijt zijn bij inbegrepen.
1: Uh-huh.
2: Maar als we nu bijvoorbeeld zeggen, ja, we willen graag een flesje cava bij het ontbijt, die zijn ter plaatse gewoon bij te bestellen.
1: Ja, en hoe zit het met die tickets? Kunnen mensen daar nog tickets voor kopen?
2: Ja, zeker. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar voor de Secrets Brunch, zowel voor zaterdag als voor zondag. En die kunnen ze vinden gewoon op de website www.secrets.be.
1: En het gaat sowieso een zeker goed ontbijt zijn, want jullie doen dat wel vaker daar, hè, op
2: ja,
1: de site.
2: Ja, dat is voor ons een formule die we al 4, 5 jaar, denk ik, ondertussen uitoefenen in het kasteel. Iedere zondag en feestdag met de formule van het kasteeldomein zelf.
1: Oh, het klinkt heerlijk. Ik krijg er alvast honger van.
0: Top 2 hart. Secrets.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Dilies. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. Ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. Op een cruiseschip voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd omdat er brand was uitgebroken. Het gebeurde in de keuken van het schip. Het lag op dat moment voor anker in een haven. Door de zware rookontwikkeling moesten alle 163 passagiers en crewleden van boord. Niemand raakte gewond. En in Frankrijk stierven al zeker 1000 mensen door de extreme hitte, dat meldt de gezondheidsdienst. Frankrijk was vorige week een van de zwaarst getroffen landen in Europa door de hitte met temperaturen boven de 40 graden. Vooral oudere mensen

0: Mensen stierven de afgelopen week. Zo'n 85% van de slachtoffers was 65 jaar of ouder. Mortuaria in Parijs kunnen de toestroom van lichamen niet meer aan en slaan alarm. Het stadsbestuur heeft 2 tijdelijke opslagunits geïnstalleerd. Het is zonnig en droog. Het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 en graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we dan meer wolken met wat lichte regen en 25 graden opnieuw. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Secret.

0: 2 Hart.
1: Secrets, het is een goed nieuw festival in Bonheide. En het gaat door op 1 en 2 augustus met een heel erg mooie line-up. En ik denk, ik gok eigenlijk, dat het decor even mooi gaat zijn als die line-up.
2: Ja, we gaan daar zeker ons best voor doen. Hè?
1: Ja, jullie hebben een prachtig kasteeldomein alleen al. Dus ik denk dat dat al...
2: Ja, het is al veel decor op zich.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat hebben jullie zo voor de rest nog voorzien? Buiten ja, het kasteel dat jullie er zelf al hebben?
2: Ja, we gaan het natuurlijk allemaal mooi versieren.
1: Ja.
2: We hebben mooie... versieringen gevonden voor zowel aan de VIP-pas, aan het podium als aan de inkom. Maar daarbuiten hebben we misschien ook nog wat randanimatie die gaat komen. Ik wil nog niet te veel over vertellen. Het mag nog wel een beetje een verrassing zijn. Maar
1: okay.
2: Het gaat zo een beetje in de richting van de steampunk. En die gaan redelijk grote toestellen bij hebben, wat dat toch wel indrukwekkend gaat zijn. En die gaan daar ook mee rondrijden als animatie.
1: Oké, goed. Ja. Want er is één podium, hè? Voorzien?
2: Ja, ja, klopt.
1: Er is een podium, er is randanimatie. Er gaat een zot decor zijn. Ja. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat het gaat geven.
2: Ja.
1: Hebben jullie samengewerkt met een bureau die dat had ontwikkeld? Of doen jullie dat ook gewoon allemaal zelf?
2: Ja, we gaan het allemaal zelf doen.
1: Oh, zot, ja. zot. Ja. Zeg, zot decor en een zotte line-up. En jullie hebben ook wel de nodige rekening gehouden met de locals.
2: Ja.
1: Want ik heb nu ook een set klaarstaan van Raf K. Dus ja, hij is vanzelf. Hij is op de berg, dus het gaat daar ook een thuismatchje zijn.
2: Ja, dat denk ik wel. Dus veel mensen uit de buurt kennen hem ook wel. Hij heeft vroeger ook nog wel in Illusion en zo gedraaid. Dus dat zijn toch discotheken van in de buurt. Dat de mensen toch wel kennen.
1: Heerlijk. Raf K hier in de mix bij Top 2.
0: Top 2 Hart. Secrets.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
5: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.

0: Gehackt.
1: Straight van op de line-up. Hallo, DJ Licious.
2: Hallo.
1: Zeg, we bellen jou met de top 2 Hacked over Secret, want jij staat daar dus mee ook op die line-up.
2: Dat klopt, ja. Ik ben heel benieuwd, want het is een nieuw festival, dus dat is altijd spannend.
1: Ja, heb je zo misschien... Wat verwacht je ervan? Heb je er een soort van idee van, op basis van de naam Secret?
2: Ik laat het volledig op mij afkomen. Ik moet wel zeggen dat meestal festivals die voor het eerst doorgaan, mij altijd het meeste verrassen en altijd het leukste zijn, omdat... Ja, er is nog niet echt een precedent geschept of zo in het verleden. Dus ja, je kunt eigenlijk heel veel kanten uitgaan. Dus ik vind het altijd wel leuk en spannend om te doen.
1: Oh, wel ja. De toon die moet inderdaad nog gezet worden. En ja, DJ Licious heeft een heel zware taak gekregen. Want je mag zelfs de eerste festivaldag, zaterdag 1 augustus, gaan afsluiten.
2: Ik heb dat gehoord, ja. Dat is een zeer, zeer, zeer grote eer die ik met heel veel plezier invul.
1: Goed, we zien jou op zaterdag 1 augustus op Secret. Maar ik gok dat jij ook nog wel een heel erg drukke festivalzomer tegemoet gaat, hè?
2: Ik mag absoluut niet klagen. Elk jaar denk ik dat de mensen mij gaan beu zijn, maar elk jaar wordt het drukker. Dus ik vind dat een heel fijne evolutie. Er staan een paar heel leuke festivals op de planning. En er zijn er zelfs 2 die ik eindelijk van mijn bucketlist mag schrappen. Dus ik ben een hele gelukkige mens.
1: Oh, mag jij al sharen of is het nog niet aangekondigd?
2: Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Ik ga het niet jinxen. Ik ga het toch nog even voor mezelf houden, maar mensen zullen het wel zien verschijnen ook.
1: Voilà,
2: het is echt heel cool dat ik die eindelijk mee doe.
1: Ah, wel, ik zou ze gewoon doorverwijzen naar jouw socials en daar kunnen ze natuurlijk alles volgen.
2: Exact.
1: Hè? Voilà. Zeg, je hebt april is al ondertussen eventjes geleden, die nieuwe release met Milo, maar ligt er nog wat op de plank? Kunnen we nog wat verwachten voor de zomer, tijdens de zomer?
2: Sowieso ligt er altijd iets op de plank, maar de single doet het momenteel zo goed. We staan ook in de ultratop.

Headlines. Een goedemiddag. Paolo Falzone, die 27 jaar cel kreeg omdat hij 4 jaar geleden in het Waalse Strepy 7 carnavalisten doodreed, die gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Paolo Falzone schuldig is aan 7 keer doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Want bij het carnavalsdrama in Strepy raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Het geweld tegen VDAB-medewerkers blijft stijgen. Het vertienvoudigde sinds 2016, bewijzen nieuwe cijfers. Voorbije maanden melden VDAB-bemiddelaars zo'n 300 gevallen van agressie. Vooral dan verbaal, zoals verwijten en bedreigingen. Nu werklozen na 2 jaar hun uitkering verliezen, koken de potjes bij sommige mensen nog sneller over. En opvallend, een werkzoekende die zich agressief gedraagt, die krijgt daar nu geen sanctie voor. De lonen van ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september, komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot €4.000 bruto per maand en tot €2.000 bij de uitkeringen. En ik eindig met een culinair advies van onze Hoge Gezondheidsraad, want je eet best 1 tot 2 keer per week vis, zeevruchten of schaaldieren. Want daar zitten essentiële voedingsstoffen in, zoals eiwitten,

0: onverzadigde vetzuren, jodium en vitamine D. En daar mag ook wel eens een vette vis bij zijn, zoals salm bijvoorbeeld. Vooral zwangere vrouwen en kinderen eten best geregeld zeevruchten, schaaldieren of dus vis. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen dan afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee frisser met 22. Woensdag eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen bij 22 tot 25 graden woensdag.
1: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Psycho.

0: 2 haakt.
1: Het Belgisch weer dat kan 4 seizoenen op 1 dag geven, maar laten we vooral hopen op heel veel zon op 1 en 2 augustus tijdens Secret, toch?
2: Ja, liefst wel.
1: Zijn jullie daar een beetje op voorzien? Of gaat het met tenten zijn of met geen tenten?
2: We gaan eigenlijk geen tenten zetten, omdat we graag willen als de mensen het terrein betreden, dat het kasteel eigenlijk mooi in de picture staat. Hè. Maar als we nu echt wel regenweer geven, dan voorzien wij wel een grote tent in het midden van het festivalterrein.
1: En weer of geen weer, in wind of in regen, iemand die daar sowieso ook gaat zijn en die hier nu ook in de house is, van op de line-up van Secret is B-Ray. Goeiedag.
3: Goeiedag.
1: Zeg, je hebt wel een speciale relatie eigenlijk met Secret, hè? Vertel.
3: Ja, inderdaad. Ik zat zelf met het idee om iets te organiseren op het domein van Zellaar. Uh-huh. En zo ben ik met hen in contact gekomen, maar omwille van vergunningen en dergelijke meer, hadden zij voorgesteld om dit jaar deel te nemen aan het Secrets Festival. Dus ik sta ook op de line-up bij deze.
1: Wat dacht jij? Dat is even goed.
3: Dat is even goed.
1: Heerlijk. Zeg, B-Ray, van waar komt die heerlijke naam eigenlijk?
3: Ja, B-Ray is de B van mijn voornaam, van Bert. En Ray staat voor paradijs in het Bulgaars. Dus een van mijn topfans is een Bulgaarse, is een schoonzus van mij.
1: Aha.
3: En die kwam met die naam naar voren en zo is die ontstaan.
1: Heerlijk. Zeg, je bent zelf van Heis op den Berg, dus je had eigenlijk gewoon een klein beetje thuismatch worden.
3: Dat gaat inderdaad een thuismatch worden.
1: Oh, heerlijk. Je pakt ook keiveel volk mee dan.
3: We gaan wat volk meenemen, inderdaad.
1: Heerlijk. Zeg, we hebben ook een mix van jou. Je gaat zo meteen in de mix. Wat ga je doen? Wat ga je brengen? Wat is jouw muzikale identiteit?
3: Ik draai voornamelijk Afro House met melodiek afgewisseld. Voor mij moet de zomer erin zitten en dat is ideaal voor Secrets Festival.
1: Oké, alright. Dat klinkt als al heel goed. Dus kijk heel erg uit naar jouw set tijdens Secrets, maar hier dus ook op Top 2.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Top 2 haakt.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hostes, Aftrux en Locristi.
6: Gosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, wij.
6: www.gosses-heftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands Aftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
6: Gosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Zeg, Jokke, zit jij nu al terug met je camionet?
9: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
10: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
0: Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Secrets.

0: 2 haakt.
1: Ze blinken staat het. Gloed, gloed, gloed, nieuw. En ze moet vooral nog voor de allereerste keer plaatsvinden. Dat gaat gaan op 1 en 2 augustus. Maar er mag misschien toch ook al een klein beetje gekeken worden naar de toekomst, Am.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, wat is jullie droom? Waar willen jullie met Secret naartoe gaan?
2: Wij willen eigenlijk gewoon ieder jaar dat festival organiseren, omdat we vinden dat het daar een ideale plek voor is. Veel groter moet het zeker niet worden, mits misschien met de jaren dan de tweede stage, maar dat moet zeker eigenlijk niet voor de eerste jaren zijn.
1: Nee, zeker.
2: Gewoon stilletjes groeien.
1: Ja, is het echt zo wel het doel om een tweede stage, misschien zelfs een derde stage of een vierde stage te bouwen?
2: Nee, zoveel plaats hebben we niet.
1: Nee, ja, ik kan me niet inbeelden. Ik moet er eigenlijk eens een keertje gewoon naartoe komen. Hè. Hebben jullie wel concrete plannen voor de toekomst? Of dat er echt al iets is van... Mogen we eigenlijk zeggen, er komt een Secrets volgend jaar?
2: Ja. Zeker.
1: Ah, oké, voilà. Goed. Dat is bij deze al genoteerd voor 2027. En als je echt, echt gek mag doen en dromen, zijn er zo ook van die zotte mensen die je graag eens op de line wilt zien?
2: Oh, als ik nu echt, voor mij persoonlijk, ik zou graag een Armand van Helden een keer willen binnenhalen. Ja.
1: Ik denk dat dat wel een haalbare kaart is, Anne.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Zeker.
2: Ik heb er al wel contact mee gehad, maar het zal nog niet voor dit jaar geweest zijn.
1: Hey, kijk. We gaan eerst het eerste keer eens afwachten. 1 en 2 augustus in Bonaire.
0: Top 2 haakt. Secrets.

0: Martens.
1: Goedemiddag. Er is een staking in al onze gevangenissen bezig. Dat bevestigen de vakbonden en de woordvoerder van het gevangeniswezen. Staking komt na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen discipiers is een van die vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt niets. Daarom willen lokale directies en vakbonden niet meer met elkaar spreken of overleggen. Discipiers en ander personeel in Vlaanderen staken dus mee uit solidariteit. Hoe lang de acties duren is onduidelijk. De doodrijder van Strepy, Paolo Falzone, gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. De man kreeg 27 jaar cel omdat hij 4 jaar geleden in dat Waalse Strepy 7 carnavalisten doodreed. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Falzone schuldig is aan 7-voudige moord en 80 pogingen tot moord. Want bij het carnavalsdrama in Strepy raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Maar de advocaten van Falzone gaan niet akkoord omdat ze al van bij het begin betwisten dat de man de intentie had om te moorden. Ze gaan dus in cassatie tegen de juridische kwalificatie van die aanklachten. En ik heb nog een culinair advies van onze Hoge Gezondheidsraad. Want je eet best 1 tot 2 keer per week vis, zeevruchten of schaaldieren. Want daar zitten essentiële voedingsstoffen in, zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren, jodium en vitamine D. En daar mag ook best wel eens vette vis bij zijn, zoals zalm. Vooral zwangere vrouwen en kinderen eten best geregeld zeevruchten, schaaldieren of dus vis. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het dan licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee frisser met 22 graden. Woensdag eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichtregen bij 22 tot 25 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Secret.

0: 2 hart.
1: Met nog steeds Taking Over Secrets in Bonheide. Op 1 en 2 augustus is dat in het kasteeldomein van Bonheide. Een kasteel, dus dat betekent heel veel ruimte en heel veel plaats. Allee, dat gok ik toch.
2: Ja, absoluut. Heel veel plaats.
1: Vooral, hoe geraken mensen daar? Is er parking voorzien? Kunnen ze daar met de auto naartoe komen?
2: Ja, zeker. We hebben een hele grote parking vlak voor het domein. Het gaat normaal gezien allemaal heel goed aangegeven staan hoe dat de wagens moeten rijden. We hebben een kiss-and-ride zone als de mensen willen afgezet worden. En anders is het gewoon op de parking. Maar met de fiets kan ook, want we hebben ook een fietsenparking op de parking. En er komen wel veel mensen met de fiets.
1: Ja.
2: Allee, zeker als het goed weer is.
1: Ja, ik denk dat het wel zo een leuk dorpsgegeven gaat worden. Hè? Dus dat er heel veel mensen vanuit de buurt ook wel nieuwsgierig zijn naar het nieuwe festival dat jullie daar aan het organiseren zijn. Hè? Eventuele mogelijkheden om wel met openbaar vervoer te komen.
2: Ja, er is een bushalte vlak voor. We liggen vlakbij Mechelen, waar dat dan ook het treinstation is. Dus in C denk ik wel dat dat ook een mogelijkheid is.
1: Voilà, je hoort dat. Je bent dus niet de hele dag onderweg. Je kan makkelijk de auto parkeren, de fiets parkeren en zelfs het openbaar vervoer nemen. Om even terug te prikken op die line-up. Ik vind dat er wel nog heel wat vrouwelijks te spotten valt daarop.
2: Ja, absoluut. We hebben daar toch zeker ons best voor gedaan. Want ja, ik vind dat de vrouwen toch ook wel goed DJ kunnen spelen. Het is niet alleen een mannenwereld.
1: Nee, zeker, want jij bent zelf ook als organisatrice, als vrouw, dat zie je ook niet zo heel veel. Dus een beetje girl power. En hebben dan ook een setje nog klaarstaan van Rafi Khan, waar we nu naar gaan luisteren.
0: Top 2 Hacked Secrets.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moet je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
9: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
10: Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
11: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
12: Je komt toch eens langs, hè?
5: Moduvan.
13: Een liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
14: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp?
15: Ga zo waggeren, ja.
16: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
17: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
18: Top 2. We make you
19: move. Top 2 haakt. Secrets.

0: Money, money, money. Het is heel erg belangrijk om je eten en drinken te nuttigen. Maar hoe nemen mensen best geld mee? Is dat cash?
1: Goh, dat mag altijd. Nee, we hebben een cashless betaalsysteem. Uh-huh. Mensen krijgen een kaartje bij de inkom, waar dat ze dan centen kunnen opladen, zal ik zeggen. En daarmee kunnen ze zowel aan de foodtrucks als aan de drankenbars hun eten of hun drinken gaan halen.
0: En wat als je bijvoorbeeld heel veel geld erop hebt gedaan en dan toch niet zoveel hebt gedronken en gegeten?
1: Dat is niet zo erg. Dan kan je eigenlijk na het festival, in de weken na het festival zal ik zeggen, die centen gewoon terug opvragen en dat is kosteloos.
0: Oké, goed. Dat is ook richting de volgende jaren dan al gekeken? Of?
1: Ja, want dat kaartje kan bijgehouden worden. Dus je betaalt een euro om het kaartje eigenlijk te activeren. Maar als je het bijhoudt voor volgend jaar, dan hoef je die euro niet meer te betalen. En de centjes die erop staan, die blijven er ook altijd op staan. Dus je zet je centen nooit niet kwijt.
0: Ik heb misschien nog een belangrijke vraag. Hoeveel kost een pint?
1: Daar zijn we momenteel nog druk aan het werken aan onze prijzenlijst.
0: Aha. Ja. Moest je een suggestie hebben, mag je dat altijd laten weten in de Topradio BE-app. Laat het weten. Maar kom dat vooral zien en vooral spenden dus op Secrets in Bonheurre.
2: Top 2 haakt. Secrets.

0: Goedemiddag. Minstens 5 mensen zijn doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 1 verdachte kon aanhouden. Schietpartij gebeurde in de buurt van een jeugdinstelling, schrijven Duitse media. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. Er is een nieuw digitaal platform dat alle gesloten asielcentra en woonunits centraliseert. Zo kunnen alle medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken de terugkeerprocedures beter opvolgen en ook sneller tonen waar er plaats is om asielzoekers op te vangen. Tot nu toe werkte Vreemdelingenzaken nog met Excel en papieren documenten om dossiers op te stellen. Wat niet meer van deze tijd is, zegt minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. De dienst Vreemdelingenzaken beheert momenteel 6 gesloten centra waar het 550 asielzoekers kan opvangen. En de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september. Komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot 4.000 euro bruto per maand en tot 2.000 euro bij de uitkeringen. Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken, plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden, aan zee frisser met 22 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen bij 22 tot 25 graden woensdag.
1: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehackt door Secret.

0: Gehackt.
1: Het is Top 2 Hackt, 6 uur lange takeover door Secrets hier. Anne, hoe gaat het eigenlijk met de ticketverkoop?
2: Vrij goed. We hadden early bird tickets klaarstaan voor combi zaterdag en zondag. En die zijn eigenlijk al allemaal de deur uit. Dus dat is eigenlijk naar vlot gegaan.
1: Heel goed. Ja. Dan kan je normaal ook gezien ook nog tickets kopen voor dat VIP-formule.
2: Voor de VIP-formule?
1: Ja.
2: Ja, dus bij ons kan iedereen in de VIP die dat wil. Dus dikwijls is de VIP met tafels of voor bedrijven of wat dan ook. Maar bij ons is de VIP voor iedereen.
1: Dus, Oké.
2: Als je zegt, ik wil alleen of met twee naar de VIP komen, dat is zeker geen enkel probleem.
1: En die tickets die zijn gewoon te verkrijgen via www.secrets.be. Maar als je nu heel goed oplet, hebben wij misschien ook nog wel een ticketje hier en daar liggen. Want je moet wel natuurlijk het antwoord kennen op een heel erg zeer moeilijke vraag. Anne.
2: Ja. Waarom is Secrets achteraan met een Z geschreven?
1: Ja, dus een Z achteraan, Secrets, ja. Die komt van ergens. En we hebben nu jouw antwoord nodig via de Topradio BE-app. En dan kan jij misschien nog gaan feesten gratis op een Secrets. Meanwhile hebben we nog een set op de plank liggen van een van de headliners van op het festival, Jan Vervloed.
0: Top 2 haakt. Secrets. Follow me.

0: Eurosilo. Dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
8: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
7: Dit is Top 2. We make you move. Top 2 hacked. Secrets.

0: Top 2 hakt.
1: 6 uur lang, het is voorbij gevlogen hier aan.
2: Ja, absoluut.
1: Hoe vond je het?
2: Leuk, heel leuk.
1: Hoeveel zin heb je eigenlijk zelf in Secrets?
2: Oh, ongelooflijk veel zin.
1: Ja, ga je zelf als organisator daarvan kunnen genieten? Of denk je dat het heel veel brandjes gaat blussen zijn en constant paraat zijn aan het telefoon?
2: Ja, ik ga wel paraat moeten zijn. Mijn vriendinnen vinden het al een beetje jammer, want die willen dat ik mee kom dansen. En ik zal misschien wel eens af en toe een dansje gaan placeren, maar ik wil toch bereikbaar blijven voor als er iets voordoet. Ja.
1: Maar het is de eerste keer dat jullie het nu doen, maar ik kan al garanderen dat het volgend jaar wel is. En dan is alles al gebloeperd en loopt alles keivlot, dan kan je gewoon volgend jaar gaan genieten op je eigen festival.
2: Ja, ik hoop het.
1: Heb je al een datum voor volgend jaar? Of?
2: Ik vermoed dat we naar het weekend gaan waar dat 1 augustus dan op de zondag valt.
1: Ah ja, voilà. Ja. Maar ongeveer wel rond dezelfde data.
2: Ja.
1: Nu is het te doen op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Er zijn nog tickets. Daarvoor mag je surfen naar de website
2: www.secrets.be.
1: Ik wens je heel erg veel succes. Ik wens je heel veel mooi weer toe.
2: Ja, wij hopen ook vooral op goed weer.
1: Ja. Dat weten we natuurlijk nooit met het Belgische weer. Maar laten we schietje-bedje doen en we gaan dan gewoon keihard manifesten. Merci voor de 6 uur lange mooie radio aan.
2: Jullie bedankt.
1: Salutjes.
2: Dag.
0: Top 2 hakt. Secrets.

0: Friends.
1: Goedemiddag, we beginnen dus met die vreselijke schietpartij in Duitsland. Minstens 5 mensen, allemaal volwassenen, zijn daar doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade, een stad ten westen van Hamburg. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie de vermoedelijke schutter. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. 1 op de 2 leerkrachten in Vlaanderen vindt dat het onderwijs de zomervakantie mag inkorten. Zoals in Wallonië bijvoorbeeld. Door vakantieweken te verschuiven naar andere momenten in het schooljaar. Een weekje extra herfststof, krokusverlof bijvoorbeeld. Blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool bij 1200 leerkrachten, directieleden en ondersteunend personeel. Het onderzoek gebeurde via de app Teacher Tap Vlaanderen, waar elke dag een vraag wordt gesteld aan professionals uit dat onderwijs. En op het tennistoernooi van Wimbledon dat vandaag begon, is de Poolse Maja Kwalinska meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Terwijl die Kwalinska op Roland Garros in Parijs enkele weken geleden nog furoren maakte door vanuit de kwalificaties door te stoten tot de finale, die ze verloor van de Russische top 10 speelster Mira Andreeva in 2 sets. Kwalinska verloor op Wimbledon op het Londense gras van een onbekende Thaise in 3 sets. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op. Maximaal tot 25 graden woensdag. Dan donderdag bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
2: Zin om iets leuk te doen met de kinderen? Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
4: VR. Zeg, Jokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijzen, René.
6: VR. Jouw wagen, maar dan beter.

Headlines. Goedemiddag. We beginnen met de dodelijke schietpartij in Noord-Duitsland. Zeker 5 mensen, 4 vrouwen en 1 man zijn doodgeschoten in Stade, een stad ten westen.

Antwerpen en Oost-Vlaanderen, de minste uit Limburg en West-Vlaanderen. Het gaat dan over fysieke mishandeling, maar ook emotionele mishandeling en verwaarlozing. Vooral schoolinstellingen melden het vaakst gevallen, daarna de gezondheidszorg en welzijnsorganisaties. Er kwamen bij het Vertrouwenscentrum opvallend meer meldingen binnen over zeer jonge kinderen tussen 0 en 2 jaar. Vlaams welzijnsminister Caroline Gené belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. En dan nog heugelijk nieuws uit de wielerwereld, want Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakt het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDB. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen. Daarna neemt de wolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen. Later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.

donderdag wordt top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Donderdag vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Friends.
1: Een goede avond. Er is een zesde dodelijke slachtoffer na de schietpartij in Duitsland. Het drama gebeurde in het Noord-Duitse Staten, een stad ten westen van Hamburg. Bij die dodelijke slachtoffers zijn zeker 4 vrouwen en 1 man. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, een man en een vrouw. Een van hen zou de schutter zijn. De schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met de kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel. Over het motief bestaat er onduidelijkheid. Straks om 19:30 geeft de Duitse politie en parket een persconferentie waar ze meer details geven over die schietpartij en wat er precies allemaal gebeurde. De staking in onze gevangenissen duurt zeker tot morgen vroeg 6:00. De staking komt erna conflicten in de Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers, maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen de cipiers, dat is een van de vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt voorlopig niets en dat pikken de vakbonden echt niet meer. De gevangenissen draaien tot morgen vroeg dus op minimumbezetting. En in Vlaanderen is op meer dan 150 plaatsen het wegdek beschadigd door de hittegolf van de voorbije dagen. Vooral dan oude betonnen wegen en fietspaden die door de enorme warmte omhoog kwamen, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. En de vele schade is opvallend als je dat vergelijkt met de zomer van vorig jaar. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterkere voegen gebruiken bij nieuwe wegen en de bestaande nog beter onderhouden en beschermen tegen te hitte. Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag woensdag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moedie van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan.
4: Een liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
1: Ik raag dan niet om uges, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
5: Dat kan je niet van sukkel, hè.
1: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
7: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
8: Supporter dit WK mee voor onze Duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

warmte omhoog kwamen. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. De vele schade is opvallend als je dat vergelijkt met vorige zomer. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterkere voegen gebruiken bij nieuwe autowegen en de bestaande nog beter onderhouden en beschermen tegen de hitte. Op het tennistoernooi van Wimbledon staat de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, met heel veel moeite in de tweede ronde. Hij had in zijn eerste wedstrijd meteen 5 sets nodig tegen de Servier Kecmanovic, het nummer 50. De match duurde ruim 3,5 uur. Sinner speelde op Wimbledon voor het eerst een officieel toernooi sinds hij vorige maand op Roland Garros al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. De Italiaan bezweek toen onder de lode hitte in Parijs. En ik eindig met leuk wielernieuws, want Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakt het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDP. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland. En eerst even vertellen dat het KMI bevestigt dat de hittegolf officieel voorbij is in ons land. Temperatuur steeg vandaag niet boven 25 graden in Ukkel. De hittegolf duurde officieel dus 12 dagen in ons land. En vannacht dan krijgen we meer wolken en minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag woensdag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden donderdag.

donderdag wordt top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Donderdag vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.

donderdag wordt top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Donderdag vanaf 12 uur. Top 2. We make you move.